fuchten gattach dann ist ja das nur noch der Deschgitter lebend in Dingelmacke drängen. Als je vroeger wil kijken, vind je Pat McDonough op mijn kanaal dat toestukker leidt in de Pegsers Plaza in Laskeerd Moer. Der McDonough wil deschweren weggaan van de kroonkraler in Moer en Hoor bij Wallenstag en geschreven aan de hoogte is Griecher Gewijnen. Ze is gelijk tappig redelijk in Rien Filter, veel lief was dicht en feilte als je berte genoeg eraas naar Big Bogus en Ibrahim Plaza bij Leef is a Veiling. Er waren nog veel schiaal ouders in de molen die je leert als gescheeld. Er is nog veel tas nu in